0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig. Dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos. Er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig. Dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos. Er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie rond Christa Pike. Ze kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En de Duits-Amerikaanse Holocaust-overlevende Irene Buttiger is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Reni's Reis. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen naar beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige student zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. En de Duits-Amerikaanse Holocaust-overlevende Irene Butter is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Reni's Reis. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen naar beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige studente zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen deze broekjes uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. En de brandweer van Brussel moest vanochtend om 5 uur uitrukken voor een opvallend incident bij metrostation Kruittuin. Daar kwam iemand met een beenklem te zitten in het rolluik dat de ingang afsluit. Het is niet voor het eerst dat het misgaat bij de sluiting van metrostations. In het verleden zijn bij soortgelijke incidenten al meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Brazilië gaat vandaag naar de stembus voor wat een spannende verkiezing belooft te worden. Het is een nek-aan-nek race tussen de zittende linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Flavio is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die momenteel een gevangenisstraf uitzit. De jongere Bolsonaro kiest met zijn conservatieve agenda voor een vrije markt, weinig overheidsbemoeienis en een keiharde aanpak van criminaliteit. President Lula da Silva, die opgroeide in diepe armoede, staat bekend om zijn progressieve en sociale agenda. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen na beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde 2 jaar geleden. Een voormalige student zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland is toegestaan, terwijl het land inzet op beter dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren stuurt komende week een initiatiefwet naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil deze wet serieus bekijken. En tijdens de 31ste Euro Birdwatch zijn gisteren 500.000 overtrekkende trekvogels geteld. Vogelaars telden in ons land op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Ieder jaar doen tienduizenden vogelaars mee in tientallen Europese landen om aandacht te vragen voor de bescherming van trekvogels. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Brazilië gaat vandaag naar de stembus voor wat een spannende verkiezingsdag belooft te worden. Het is een nek-aan-nek race tussen de zittende linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. De jongere Bolsonaro kiest met zijn conservatieve agenda voor een vrije markt en weinig overheidsbemoeienis. President Lula da Silva, die opgroeide in diepe armoede, staat bekend om zijn progressieve en sociale agenda. Bij een kermis op de Molenwerf in Leiden raakten gisteravond twee mensen gewond bij een steekpartij. Dit ontstond na een confrontatie tussen twee groepen jongeren die er daarna vandoor gingen. De gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het ging ook mis in Nijmegen. Daar is afgelopen nacht een zwaargewond slachtoffer gevallen bij een ernstig geweldsincident. Dat meldt Omroep Gelderland. Het gebeurde rond 4:30 in de drukke Molenstraat, midden tussen het uitgaanspubliek. Het slachtoffer is volgens omstanders direct gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En de brandweer van Brussel moest vanochtend rond 5:00 uitrukken voor een opvallend incident bij metrostation Kruidtuin. Daar kwam iemand met zijn been klem te zitten in het rolluik dat de ingang afsluit. Het is niet voor het eerst dat dit misgaat bij de sluiting van metrostations. In het verleden zijn er bij soortgelijke incidenten zelfs al meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor de kust van het Amerikaanse eiland Nantucket verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag een ambulancevliegtuig van de Canadese maatschappij Latitude Air Ambulance van de radar. De Gulfstream G100 vervoerde 6 inzittenden van Bermuda naar Boston. Zaterdagavond vond de kustwacht brokstukken, maar alle inzittenden blijven vermist. China heeft kritiek van de Amerikaanse overheid op nieuwe Starbucks-filialen in Xinjiang verworpen. Een Chinese woordvoerder noemde het een poging om China aan te vallen. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Huis van Afgevaardigden, riep Starbucks op 2 vestigingen in Urumqi te sluiten vanwege vermeende mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren. Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën, relativeert de zorgen over stijgende obligatierentes. Hij stelt dat beleggers geen Amerikaanse staatsobligaties verkopen om Duitse of Japanse te kopen. De 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties bereikte afgelopen week het hoogste niveau sinds 2002. Mede door hoge brandstofprijzen door de oorlog met Iran, zorgen over overheidsfinanciën en stijgende AI-uitgaven. President Trump heeft Jay Clayton, die ook inlichtingenchef blijft, benoemd tot AI-tsaar. Clayton moet binnen 120 dagen rapporteren over de gevaren en kansen van kunstmatige intelligentie. Zijn werkgroep heet de Super Intelligence Force, omdat Trump de voorkeur geeft aan de term superintelligentie boven kunstmatige intelligentie. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig met maxima van ongeveer 19 tot 22 graden. Het blijft in het hele land droog met amper wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Montornès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat de Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijke niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil, net als België, een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren, dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Een bondgenootschap van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties roept de Duitse regering op te stoppen met bezuinigen. Ze bekritiseren de hervormingsplannen voor langdurige zorg, die woensdag door het kabinet werden goedgekeurd. De organisaties vrezen ook kortingen op jeugdzorg en andere sociale voorzieningen, wat zij schadelijk achten voor de democratie. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

en welkom bij Helene's Living Room Session, waar wij elke eerste zondag van de maand lekker gaan genieten van beginnende en ervaren, heel ervaren songwriters. We hebben namelijk zoveel talent rondlopen hier in Nederland, waar ik jullie thuis en hier live in Café Annabel in Rotterdam mee kennis wil laten maken. En dan hoor ik je thuis al denken, kan ik hier live bij zijn? Jazeker! Dus, volgende keer heb jij geen reden om thuis te blijven, maar gezellig hierheen te komen en je mee te laten slepen door de muziek. Voor de mensen hier in het café, heel erg leuk om jullie hier te zien. Laten we lekker gaan genieten. En voordat ik jullie naar de eerste artiest van vandaag ga aankondigen, wil ik jullie even de huisregels gaan voorlezen. Dit geldt voornamelijk voor de mensen die hier live aanwezig zijn, zodat de mensen thuis ook echt kunnen genieten van wat wij hier met z'n allen neerzetten. De huiskamer is voor iedereen regel nummer 1. Voel je thuis en maak het jezelf gemakkelijk. Tijdens de optreden zul ik jullie vragen om stil te zijn. Dit zorgt namelijk niet alleen voor de mensen thuis dat ze het goed kunnen horen, maar ook dat wij als songwriters ons verhaal mooi kunnen vertellen. Tussen de optredens door zal ik een interview houden. En dit is ook voor jullie het moment dat jullie wat drinken kunnen halen bij de bar, plasjes kunnen doen en natuurlijk even met elkaar kunnen bespreken wat jullie zojuist hebben ervaren. Daarnaast zijn we hier allemaal samengekomen om te genieten. Leer elkaar lekker kennen, want misschien zit je bestie hier gewoon tussen. You never know. En geniet alsjeblieft niet met mate, maar doe niks wat je thuis ook niks zou doen. Goed, dan mag ik jullie, de eerste artiest van vandaag gaan aankondigen. Namelijk Alberto Zarraga. Een paar jaar geleden kreeg ik een volgverzoek op mijn socials van Alberto. En sindsdien reageert hij eigenlijk op elk bericht, elke story, elke scheet die ik laat. En dat is superleuk. En wat blijkt, hij en zijn vrouw die zijn fan van mijn muziek en supporten waar ze kunnen. Echt superlief. Dus ik kon natuurlijk... Ik kon hem niet uitnodigen. Alberto is een zanger, gitarist en is helemaal overgekomen uit Leiden, waar hij samenwoont met zijn vrouw. Hij is voor de liefde vanuit Mexico helemaal naar Nederland gekomen, maar de Latin zit nou eenmaal in zijn bloed. Hij weet het publiek daarom ook te pakken met zijn ritmes, gepassioneerde Spaanse teksten en geweldige gitaarskills in een stijl die uniek is in zijn regio. Met meer dan 35 jaar ervaring is hier Alberto Zarraga.

0: Thank you. Thank you so much. Dank u wel. Tot de volgende keer.
1: Dit was Alberto Zarraga en hij is zo meteen weer bij ons terug voor een klein interviewtje. Wij zijn over een paar minuutjes weer bij jou.

Dankjewel. Helene, ook super bedankt voor de uitnodiging. Om te spelen voor Girl Power Radio als twee mannen. Maar ja, goed, Girl Power Radio is niet alleen voor vrouwen. Het is ook voor mannen. Maar wij supporten de cause. Het volgende nummer heet Alles Wordt Mooi.

0: It's...
1: We hebben altijd plannen, we hebben allemaal dromen. Het is altijd goed om naar jezelf te luisteren, want soms betrap je jezelf erop dat je heel erg onderweg bent ergens naartoe. Dat je denkt dat je onderweg bent ergens naartoe. Dat mensen tegen je zeggen, joh, je rent wel, maar waar ren je eigenlijk heen? Dit nummer heet Onderweg.

Eline zei al dat wij samenwerken met een producer die in Londen zit, Ian Grimble. Inderdaad, en wij zijn de afgelopen zomer voor de derde keer inmiddels naar Londen gereisd om samen met hem een nieuwe EP op te nemen die ergens begin november waarschijnlijk uit gaat komen. Altijd weer een heel mooi avontuur om te werken met allemaal Engelse muzikanten die dus de taal niet verstaan, terwijl onze liedjes het toch ook een beetje moeten hebben van de tekst, maar de passie wat men erin legt en ja, het niveau wat de muzikanten en ook de producer hebben is gewoon aanstekelijk mooi. Dit is een van de liedjes die wij opgenomen hebben en het is ook een van de eerste keren dat wij dit nummer live spelen, dus altijd een beetje spannend. Het nummer heet Onrust.

dat je denkt dat je met iemand gewoon een beetje zo casual zo'n situationship hebt. Dat je denkt bij jezelf, joh, het gaat allemaal goed. Geen verantwoordelijkheden, geen verplichtingen, helemaal niks. Bepaal zelf wel wanneer en hoe en wat. Tot je daar in de kroeg staat en zij daar aan die andere kant van de kroeg met iemand anders staat te zoenen. En op dat moment denk je bij jezelf, ja, ik dacht dat ik alles kon maken zoals ik het zelf wilde maken, maar nee. Je denkt bij jezelf, keuzes had ik moeten maken die ik niet gemaakt heb. En nu dans ik wel. Maar het voelt alsof ik dans op gebroken glas.

We zeiden al van, we gaan twee liedjes doen die nog niet officieel uitgebracht zijn. En die we dus ook nog niet live hebben gezet. Dit wordt de tweede. Nummer 1, afscheid, hou me vast. En dat je in een relatie zit en dat je denkt bij jezelf, ja, ik voel aan alles dat jij bij me weg wilt. Dat jij met het schip de zee op wil varen en mij hier achter wilt laten. Maar in vredesnaam, hou me vast. Want ik heb geen flauw idee meer wie ik zal zijn als jij niet meer bij me bent. Hou me vast.

Nogmaals, dank voor de gastvrijheid en de uitnodiging. De mensen van techniek, de mensen achter de knoppen, want die zie je natuurlijk zelden in beeld. Greg, bedankt voor het geluid. Wat ons betreft klonk het hier op het podium in ieder geval hartstikke goed. Ik hoop dat jullie thuis of via Twitch ook genoten hebben. Aangekomen bij het laatste liedje alweer van vandaag. Zo gaan die dingen nou eenmaal. Dat je iemand tegenkomt en dat je denkt bij jezelf, ik kijk zo naar de wereld. Jij kijkt zo naar de wereld. We discussiëren misschien daar wel over, maar ja, uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit wat jij vindt en wat ik vind. We moeten samen genieten van het leven. Samen proosten op het leven, want er is al ellende genoeg. Dit nummer heet Wereld.

0: Dankjewel.
1: Dit was Zoet Water. De jongens komen zo bij ons terug voor het interview. Dan gaan wij er heel eventjes uit voor wat lekkere muziek.

0: luisterden net naar False Perspective, de meiden uit Delft. Check hun ook alsjeblieft even uit. En dan heb ik hier naast mij de heren zitten van Zoetwater.
1: Hallo Helien.
0: Hi. Hey. Hoe is het met jullie?
1: Ja, lekker. Ja, we hebben genieten van het Rotterdamse zomertje eigenlijk een beetje.
2: Ja, nou ja, ik denk dat Sybert het heel goed samenvat.
0: Ja. Ja. Hey, ik ben natuurlijk onwijs een fan van jullie, al jaren, dat weten jullie. Jullie waren ook de allereerste artiesten die ik boekte voor de Living Room Sessions. In 2023 alweer, een tijdje geleden.
1: Oh.
0: Wat is er in die afgelopen 3 jaar allemaal veranderd voor jullie?
2: Zo, moeten we even terug schakelen. Nou, even kijken. Ja, we zijn in Londen toe geweest voor een EP. We hebben eigenlijk een EP-release gedaan met een hele band.
0: Ja.
2: En dat was geweldig. 9 man op het podium. Dan komt echt het geluid, zeg maar, wat wij zoeken en graag maken, komt dan echt naar voren. Anders dan vandaag, zeg maar, met z'n twee. Ja, hebben we geprobeerd om met een hele band eigenlijk te kijken of we daar wat meer tractie in zouden kunnen krijgen. Maar ja, dat is toch wel een challenge. Dus we zijn weer een beetje teruggeschakeld naar met z'n twee of met z'n drie of met z'n vieren. En afgelopen zomer dan weer een nieuwe EP opgenomen die ergens eind oktober, begin november de eerste liedjes van gaan verschijnen.
1: Ja, dus het is nu al begin oktober. Hè? Dus
2: ja, begin november. Ja,
1: het zal wel voor het eind van het jaar zal er wat...
2: Voor het eind van het jaar.
0: Ja, jullie weten dat ik natuurlijk weer ga draaien tijdens B-Side. Dat weten jullie. Hoe was het om met Ian te werken?
1: Ja, het is... mensen vragen dan wel van, nou, hoe is het dan? Nou, je bent 2 weken lang ben je fulltime muzikant. Je bent alleen maar met muziek bezig. Het is echt dat, ja, het is net echt. Maar het is ook echt, hè? Ik bedoel, want ja, je zit gewoon in de studio je eigen liedjes op te nemen. Maar hij is nog steeds vindingrijk. Kleinste dingetjes, hij noteert allerlei dingen. En dan komt dat later weer terug. En we hebben met vocoders gewerkt. We hebben met een Nederlandse zanger erbij gewerkt deze keer. Dus ja... Het is, het was weer, misschien wel, ik denk misschien wel het, creatief gezien, misschien wel het mooiste project.
2: Ja, omdat we nu ook, ja, niet per se elektronische invloeden hadden, maar ook wel wat elektronische invloeden er graag wat meer bij wilden. In de pre-productie hadden we dat al gemaakt. Mm-hmm. Ja, dus hij moest ook weer uit een iets ander vaatje gaan tappen. Dat was misschien ook wel een beetje spannend, maar uiteindelijk als je dat gewoon ziet, ja, wat hij inderdaad uit zijn hoge hoed tovert. Omdat hij denkt, ik mis daar een geluidje of daar een soundje. Oh, dan heb ik hier nog wel een of ander apparaat staan. Dat kunnen we aansluiten, kunnen we lussen met de drums en met de synths en weet ik wat allemaal. En dan, ja, fantastisch.
0: Ja, want hoe zijn jullie ook weer bij hem terechtgekomen? Vertel ons de thuis eens dat.
1: Wij maakten al een beetje folkmuziek. Nedervolk noemen we dat dan wel eens. Er is niet zoveel Nederlandstalige folk, maar die muziek maakten wij. En een van onze helden voorbeelden is Bears Den als band. Hun stijl van muziek en arrangementen. En hij is daarvan de producer. Ja. Dus en van andere muzieken, Manic Street Preachers en dat soort, daar kwam die ook wel, Travis. Maar ja, dus eigenlijk, Jelle heeft hem op een bepaald moment gewoon de stoute schoen aangetrokken en hem aangeschreven als het management. En die zeiden, nee, ja, dat doen wij, dat is goed.
2: Het was meer van, oh ja, je krijgt waarschijnlijk heel veel aanbiedingen van A-artiesten en labels, maar het zou fijn zijn als je zou willen reageren. En toen reageerde ze met, je doet 2 self-funded projects per jaar. En dan wil heel graag met jullie werken.
0: Wow.
2: Dus toen togen wij naar Londen.
1: Ja.
2: Om tegen gereduceerd tarief daar te gaan
0: opnemen. Jeetje jongens, wat een geluk weer hè.
2: Ja.
0: Hey, en waar halen jullie toch jullie zoetwater verhalen vandaan?
1: Moet ik even naar Jelle kijken. De tekstschrijver.
2: Ja, dat verschilt heel erg. Mensen vragen wel eens voor, jeetje, zeg, wat heb jij een verdrietig leven? Maar ik ben echt een heel vrolijk persoon.
0: Ja.
2: Maar ik wil gewoon heel graag dat mensen dingen doen in hun leven waar ze zelf blij van worden. Mm-hmm. En ik zie gewoon vaak om me heen dat mensen daar soms wat mee struggelen. En inspiratie kan komen uit, ja, zitten op een terras en dan hoor je 2 mensen ergens over praten. En dan denk je bij jezelf, jeetje, dit zou gewoon een liedje kunnen worden. En dan pak ik mijn telefoon en dan maak ik even wat notities. En zo maak ik eigenlijk een heel jaar lang notities. En dan gaan we met liedjes aan de slag. En dan denk ik bij mezelf, ja, deze melodie past heel goed bij die ene notitie die ik toen maakte. En ja, dan zie ik dat weer helemaal, die hele setting weer voor me. En dan komt dat liedje eruit. Ja,
0: ja precies, want daar begint dan jullie proces ook een beetje. Wie komt dan als eerste met het ideetje?
1: Dat is heel random. We forceren onszelf om te gaan schrijven. Dus we boeken ergens een weekendje. 1 voorwaarde, er moet een open haard zijn. En het moet het liefst in the middle of nowhere. Dus dan, weet je, natuurhuisje, dat soort dingen. En daar gaan we dan zitten. En dan nemen we een keyboard meestal mee. Soms een computer, een paar gitaren. En opnames op telefoons van oude takes. Dat soort dingetjes, ideetjes. En dan gaan we aan de slag. En dan hopelijk aan het eind van het weekend. Dan zijn er. Ja, in het verleden hebben we wel eens gehad dat we dan met 15 nummers uit een huisje terugkwamen. Wow. Dan hadden we echt heel veel ideeën en schreven we ook echt toen nog in onze vorige band. Nou, nu als we dan 3-4 nummers aan het eind van het weekend hebben of 5 of 6 goede ideeën, nou, dan komen er vaak nog wel 1 of 2 bij. Nou, dan heb je uit 8 ideeën komen er hopelijk 3-4 nummers uit.
0: Lekker. Ja. Lekker. Hey, jullie zijn natuurlijk broers. En ik kan me zo voorstellen dat er dan ook wel eens wat wrijving kan ontstaan. Laten we de broers van Oasis maar even als extreem voorbeeld pakken. Hebben jullie zelf ook wel eens onderlinge spanningen? En hoe gaan jullie daarmee om?
1: Zullen we iets verzinnen dat we heel vaak spanningen hebben? Of,
0: Nou ja, als het er niet is, dan is het er niet.
1: Nee, het is er niet. Wij zijn, ik weet het niet, misschien dat het... We maken al heel lang samen muziek. We weten wat we aan elkaar hebben. En we kunnen elkaar altijd de waarheid zeggen. Maar we doen dat altijd op een, vind ik, op een goede manier. Gewoon opbouwend. Ook met, inderdaad met ideetjes van nummers bijvoorbeeld.
2: Dat we
1: dan kwam er een ideetje van een telefoon. En dan denk jij van, nou, dit vind ik echt een mooi nummer. En dan laat je het aan die ander horen. En zegt die ander, ja, dit is echt helemaal niks. Weet je, gewoon afbranden. Want of dat ene regeltje, dat is wel mooi. Daar gaan we iets mee doen.
0: Ja, precies.
1: En soms ontstaat er dan iets totaal nieuws. En nou ja, dus kun je elkaar aanvullen. Dat is een beetje... Maar nee, we hebben eigenlijk nooit... Nee.
0: Hey, welk nummer vind jij het mooist, Siep? Die jullie hebben gemaakt?
1: All time, zeg maar.
0: Zingt het lekkerst, speelt het lekkerst?
1: Ik vind zelf het nummer waar we vandaag mee begonnen, Niets, vind ik nog steeds, denk ik, een van mijn mooiste nummers. Vooral als die uitpakt hoe die is bedoeld.
0: Ja, daar ben ik ook wel echt heel erg fan van. Ja, klopt.
1: En ik vind het, die laatste, die nieuwe, vind ik ook een heel mooi nummer geworden.
0: Die was ook heel mooi, ja. En jij, Jo?
2: Nou ja, het is eigenlijk altijd... Ik denk dat heel veel muzikanten dat wel hebben. Dat als je net nieuwe liedjes hebt gemaakt... dat je dan het enthousiast bent over de nieuwe liedjes. Dus inderdaad, zoals Hou Me Vast of Is Er Iets. Ja, dat zijn dan dingen die beklijven nog meer... dan wat ze heel recent zijn. Ja, oudere liedjes. Poef. Wel moeilijk, hoor. Ja.
1: Alsjeblieft is nog steeds een heel mooi
2: Alsjeblieft
1: nummer.
2: Alsjeblieft is nog steeds een heel mooi nummer. Maar ja. Ravijn, ja, die is niet ergens te luisteren volgens mij. Maar vind ik een heel
1: YouTube,
2: mooi liedje.
1: Ja.
0: Ja. Hey, nog maar één dingetje. Ik vond trouwens de combinatie tussen jullie en Alberto echt heel erg tof.
2: Oh.
0: Ik zie hier echt wel een verdere samenwerking in.
2: Spaans-Nederlandse samenwerking.
0: Nou ja, maar qua sound waren jullie echt wel... en qua liedjesstructuren, zeg maar, lijkt het... Jullie passen heel goed bij elkaar. Dus misschien moet jullie maar gewoon een keertje op tour gaan.
2: Alberto net ook uitgebreid complimenten gegeven. En hij ook aan ons. We zeiden eigenlijk tegen elkaar hetzelfde. Ja, het is... ik spreek niet zo goed Spaans. En hij spreekt... Zijn Nederlands is natuurlijk niet zo supergoed. Nee. Maar hij zegt, ja... We zijn eigenlijk allebei... Ja, het draait om passie. Ja. En bij ons allebei kun je, zeg maar, de passie gewoon uit de liedjes horen.
0: En dat was zeker te merken. En ik denk dat jullie gewoon samen op tour moeten. Maar goed, dat is mijn mening. Hey, wat kunnen wij de komende tijd van jullie verwachten?
1: Releases sowieso. Eind deze maand hebben we een heel mooi optreden in Hilversum staan. Heb jij ook wel eens gespeeld bij Musical on the Fireplace. En ja. Daar gaan we eerst even op voorbereiden. We hopen met z'n vijven te zijn dan. Nieuwe drummer erbij. Ik weet niet of het doorgaat. En anders met z'n vieren. En dat wordt sowieso een heel mooi optreden. En dan proberen we richting einde jaar rond de releases nog eens wat shows te doen.
0: Nou, dan gaan wij heel veel van jullie horen, denk ik. Ik heb nog de questionnaire voor jullie.
2: Oeh.
0: Ja, die is leuk. Vind ik leuk. Wat is jullie lievelingsbroodje? Mag allebei wat anders zijn, hè?
1: Als in beleg of als in het type brood?
0: Je lievelingsbroodje. Oh. Gewoon broodje met beleg. Wat je het liefst eet.
1: Tosti.
2: Mm-hmm. Ja, ik ga dan inderdaad ook voor een... Maar dan wel voor een kimchi tosti.
0: Oeh, kimchi tosti. Ja. Goed idee van jou. Wat is een ding wat je hebt, maar eigenlijk zou moeten weggooien?
1: Ja, mijn huis staat er vol mee. Kom op, zeg. Ik heb toch wel wat oude gitaren staan en zo. Die je dan nooit weggooit.
2: Ik denk

0: in je schoenen en schorpioen inderdaad, wat Sybre zegt.
1: Ja, maar daar wil alles jou ook gewoon vermoorden. Dat is gewoon zo. Hey, appelen of sinaasappelen?
2: Appel.
0: Ja, Granny Smith appel. Lekker zo zuur.
1: Ja, zuur, ja?
0: Ja, heerlijk. Oh.
1: Heb je ooit iemand om een handtekening gevraagd? En zo ja, wie was dat dan?
2: Er was het voetballer van Ajax, maar ik ben zijn naam kwijt. Ajax voetbalde vroeger een keer in Ermelo en wij gingen daar kijken. En dan gingen we handtekeningen jagen.
0: Ik weet ook niet meer wie het was, maar ik heb ook daar langs het veld gestaan als klein jochie en dan inderdaad een handtekening. En, dan,
2: en volgens mij was het ook een beetje de wissel of iemand die gewoon echt helemaal niet de talentvolle speler. Daar had ik een handtekening van.
1: Geweldig. Wat denken jullie dat er gebeurt als wij sterven?
2: Ik denk dat er dan niets gebeurt.
0: Ik heb hetzelfde.
1: Nou, lekker saai.
0: Ja. Nou, laat ik het dan zo zeggen. Ik hoop het. Ik hoop eigenlijk dat voor alle mensen die denken weg te komen met de slechte dingen die ze doen op aarde, dat er dan wel iets is waardoor zij toch even de rekening gepresenteerd krijgen. Maar nee, ik geloof daar niet in.
1: Nou ja, gewoon lichtje uit is eigenlijk ook wel lekker relaxed eigenlijk, hè? Gewoon. Doei. Favoriete actiefilm?
2: Moet ik passen?
0: Jason Bourne.
1: Lievelingsgeur.
2: Anijs.
0: Rozen.
1: Minst favoriete geur.
2: Zeep. Zeepwinkel.
0: Ik ga toch voor bedorven voedsel.
1: Oké. Plat of pruis?
0: Plat.
2: Plat.
1: Jongens, jullie lijken echt heel veel op elkaar. Echt, dat is niet normaal.
0: Maar bruiswater, werd bruiswater gezegd bij het vorige interview, maar ik snap niet dat dat uitgevonden is. Dat smaakt toch echt helemaal nergens naar.
1: Water smaakt toch ook helemaal nergens
0: naar? Nee, maar met zo'n bubbel erin, dat ik denk, oké, met een beetje vodka erin, dan zeg ik nog, oké, dan is het goed.
2: Maar het leven mag wel bruisen, dat dan weer wel.
1: Oh, oké, ja,
2: leven hoeft niet plat te zijn.
1: Meest gebruikte app op jullie telefoons?
2: Guns of Glory.
1: Wat?
2: Is een spel.
1: Oké. Nou, beter dan WhatsApp.
0: TikTok en Instagram.
1: TikTok?
0: Ja.
1: Zit je op TikTok?
0: Ja. Ook beroepsmatig, maar het is gewoon entertainment. Waar je vroeger, zeg maar, doelloos naar de televisie ging kijken. Scroll je nu gewoon lekker een uurtje. Dat je denkt, nou, dat was weer leuk. Allerlei dingen gezien.
1: Weer een beetje dommer geworden.
0: Er zitten ook heel veel wetenschappelijke dingen op.
1: Nee, dat geloof ik wel. Nee, ja, ik ben er te oud voor, denk ik. Ik kan het niet meer aan. Oké, je mag één nummer kiezen waar je de rest van je leven naar mag luisteren. Dus elke keer als jij muziek aanzet, komt dit nummer voorbij. Welk nummer is dat?
0: Ja, ik hoorde net Frank Sinatra. Dus toen dacht ik al best wel, ik hoorde net Frank Sinatra. Toen dacht ik me, ja, ik heb de laatste tijd draaien, ik heet het Under My Skin van Frank Sinatra. Maar dat is gewoon echt een fase nu.
1: Ja, ik heb hem ook hoor, die Frank Sinatra fase. Zit er ook in.
2: Ik zou, weet ik veel, Blauwe Ruis van Bluff of zo. Blijft een mooi nummer.
1: Oh ja, ook echt een heel mooi nummer.
2: Zo'n soort.
1: Ja. Laatste vraag en dan ga ik jullie bedanken voor het komen. Beschrijf de rest van je leven in 5 woorden.
0: Gezond en gelukkig blijven zijn.
2: Reizen, liefde, musiceren en genieten.
1: Heel goed. Heren, dank jullie wel. Mensen thuis, volg ze. Want deze heren die moeten gewoon doorbreken. Voor het programma van Bluff of zo. Ik zie het helemaal voor me.
0: Mooi. Wij ook.
1: Ja, toch? Gaan we gewoon doen. Gaan we regelen.
0: Jullie, dank je wel.
1: Jullie bedankt.
0: Joep.
1: Wij zijn zo bij jullie terug. En dan ga ik zingen.

Thank you, guys. Ik heb een vriend van mij, Marvin heet hij, Marvin Adam. En hij is rapper. Marvin, als je luistert, dit is jouw nummer. Hij schreef dit nummer en hij vroeg aan mij: Helene, kan jij hier alsjeblieft een heel mooi liedje van maken? Toen zei ik, ja, is goed hoor. Dus ik met mijn demo daarheen. En toen zei ik, Marvin, het is zo mooi geworden. Dit krijg je niet meer terug. Die is van mij. Me and the Moon.

0: Even kijken.
1: Ja, deze wordt Young Again.

Dank jullie wel. Voordat ik naar het laatste liedje ga en dus het einde van deze show, wil ik jullie eerst eventjes zowel thuis als hier in de zaal enorm bedanken. Want we zijn alweer aangekomen bij het einde van deze show. En ja, dank jullie wel voor het luisteren. Ik wil de heren van Zoetwater enorm bedanken. Thank you so much, Alberto. En thank you to my crew. Even een applausje. Maar ook voor Annabel en hun crew. Ja. Nou ja, wil jij hier nou ook gewoon bij zijn? 1 november zijn wij weer lekker terug. En heb ik ook weer een hele speciale. Want we hebben Timber en Anne-Chris. En Anne-Chris, dat is een leuke, is mijn allereerste zangdocent. Dus 1 november tussen 3 en 5 zijn wij gewoon weer bij je terug. Mijn naam is Helene. Ik ga jullie een mooie zondag wensen. Kill it with kindness. And here's You Better Run.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Saoedi-Arabië, Rusland en 5 andere OPEC-plus-landen besloten zondag na een online vergadering de productiedoelen ook in november niet te verhogen, voor de 2e maand op rij. Eerdere verhogingen waren symbolisch door de Iran-oorlog. G7-landen gaven vrijdag 100 miljoen vaten reserves vrij om brandstofprijzen te verlagen, al biedt dit mogelijk slechts kortstondige verlichting. In een bos bij Halden, in het zuidoosten van Noorwegen, zijn vanochtend vroeg een man en zijn zoon doodgeschoten. Een derde man raakte zwaar gewond. De 3 slachtoffers waren onderdeel van een jachtgroep. De schutter, een man die niet bij de groep hoorde, is aangehouden door omstanders en heeft vermoedelijk alleen gehandeld. Op zondag startte de Spaanse politie een ontruimingsoperatie in het migrantenkamp op het strand van Trampolín in Ceuta. Ongeveer 3000 migranten worden overgebracht naar tijdelijke opvanglocaties waar hun status wordt beoordeeld. Eind juli staken ruim 72.000 mensen de grens over vanuit Marokko, van die nog zeker 10.000 verblijven in Ceuta. Iran stelt 7 voorwaarden aan de VS voordat de straat van Hormuz wordt heropend. Parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf maakte dit bekend via staatspersbureau IRNA. De eisenlijst, gebaseerd op het akkoord van juni, werd via bemiddelaar Qatar overhandigd. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, sancties en het olie-exportverbod. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop en het blijft overal droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Weet jij alles? Of wil je alles weten over de 90's? Luister vrijdag naar de beste hits en feiten in de 90's Noise met Monique en Pasquinel.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Italiaanse politie sluit brandstichting uit bij de grote brand op camping Bella Italia bij het Gardameer en vermoedt dat het vuur ontstond door een kaars. Ongeveer 30 staakcaravans raakten beschadigd en 4 Duitse brandweerlieden die op vakantie waren hielpen de Italiaanse brandweer. De nachtbewaking waarschuwde gasten en sloot meteen het gas af. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen in Catalonië. In Tordera stierf een man op een camping door een instortende muur. In Montornès verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt in zijn ruimbagage. Hij betaalde een boete van 120.000 Surinaamse dollar, omgerekend 3.000 euro, en deed afstand van de vogels. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampolín in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. In een woning in Bergen-op-Zoom is vanmorgen een overleden man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk is vandaag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De jongen botste rond 1:15 op een boom. Zijn broer was erbij en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen had geen rijbewijs. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit betrokkenheid van anderen niet uit. Bij hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, bij Barcelona, kwam een man om het leven toen een muur op een camping instortte. In Montornès verdronk een man in een garage die plotseling vol water liep. Ook wordt nog gezocht naar een vermiste. Het noodweer trekt nu richting Girona. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten twee mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen vier dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampoline in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. Die migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. In een woning in Bergen-op-Zoom is vanmorgen een overleden man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk is vandaag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De jongen botste rond 1:15 op een boom. Zijn broer was erbij en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen had geen rijbewijs. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit betrokkenheid van anderen niet uit. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

through.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren tegen onder meer het lerarentekort, grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook rellen en vernielingen. De A9 richting Alkmaar blijft na een zwaar ongeluk tot morgenochtend 5 uur dicht. Een personenauto botste op een vrachtwagen die daardoor omsloeg. Het wegdek raakte flink beschadigd en moet opnieuw worden geasfalteerd. Ook een tunnelwand en andere onderdelen zijn beschadigd. De A9 richting Diemen is weer open. De weg moet op tijd klaar zijn voor de ochtendspits. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen 4 dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampoline in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. Die migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krista Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren tegen onder meer het lerarentekort, grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook rellen en vernielingen. De A9 richting Alkmaar blijft na een zwaar ongeluk tot morgenochtend 5 uur dicht. Een personenauto botste op een vrachtwagen die daardoor omsloeg. Het wegdek raakte flink beschadigd en moet opnieuw worden geasfalteerd. Ook een tunnelwand en andere onderdelen zijn beschadigd. De A9 richting Diemen is weer open. De weg moet op tijd klaar zijn voor de ochtendspits. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. Bij een schietpartij op een buurtfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar omgekomen. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De schietpartij vond plaats in Vienna, waar veel mensen waren vanwege een belangrijke sportwedstrijd. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. Bij een schietpartij op een buurtfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar omgekomen. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De schietpartij vond plaats in Vienna, waar veel mensen waren vanwege een belangrijke sportwedstrijd. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Dit is de nacht van Girl Power.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Ben ik nooit alleen.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.